0: De Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed van het land en moeten ze voor iedereen te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Geniet van je zomer met No.

Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. En heb je een keer zin in de grootste hits uit de Zero's en Tens? Ook die vind je 24 uur per dag op DAB+. Of wil je juist even lekker genieten van de muziek van vandaag? Dan pak je Sky Radio Hits. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Met Sky Non-Stop Greatest Hits, Zero's and Tens en hits via DAB+.

0: 1-nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek van Motivaction. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. De familieleden van 5 Venezolaanse mannen hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen president Maduro. Volgens hen is hij verantwoordelijk voor de dodelijke politieacties, waarbij tussen 2017 en 2020 meer dan 1000 mensen werden gedood. Maduro zit sinds begin dit jaar vast in een gevangenis in New York. De Amerikaanse bondscoach heeft zijn excuses aangeboden voor zijn felle reactie richting journalisten na de WK-wedstrijd tegen Turkije. De VS verloren met 3-2, maar werden wel groepswinnaar. De bondscoach ergerde zich eraan dat de vragen vooral over de nederlaag gingen. Achteraf zegt hij dat hij uit frustratie reageerde. En de bezoekers van DEFCON 1 die hun ticket via de officiële ticketshop hebben gekocht, krijgen een tegemoetkoming nadat het festival vorige week werd afgelast vanwege code rood. Ze kunnen hun geld terugkrijgen of kiezen voor een gratis ticket voor de volgende editie. Volgens de organisatie is dat bedoeld als een eerlijke oplossing voor alle gedupeerde bezoekers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Geniet van je zomer met non-stop.

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. De WK-wedstrijd tussen gastland Mexico en Ecuador is door het noodweer later begonnen. Door hevige regen en onweer rond het stadion werd de aftrap een uur uitgesteld. Beide ploegen zijn inmiddels begonnen aan de 16e finale in Mexico-stad. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Maar ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd. Veel tijd heeft de KNVB niet. Oranje speelt in september alweer tegen Duitsland in de Nations League. De voormalige Israëlische legerleider IJzerkot wil de nieuwe premier van Israël worden. Hij heeft officieel zijn verkiezingscampagne gestart en neemt het bij de verkiezingen in oktober op tegen huidige premier Netanyahu. IJzerkot was eerder de hoogste militair van het Israëlische leger en is al langer kritisch op het beleid van Netanyahu. En het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijvenindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima liggen tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Via DAB+. Sky Radio. De hele zomer.
1: Your summer station.
0: Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. Het Nederlands elftal is vanavond alweer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. Oranje landt rond 22:50 op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren in de 16e finale van het WK uitgeschakeld door Marokko. Steeds meer Nederlanders zijn onzeker over hun baan. Uit onderzoek van Motivation blijkt dat 1 op de 5 werkenden denkt binnen een jaar op zoek te moeten naar een andere baan. 2 jaar geleden gold dat nog voor de helft. Vooral in de horeca, detailhandel en klantenservice maken mensen zich zorgen. Bestellen bij webwinkels als Temu en Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, meldt het AD. Voor elk pakket betaal je minimaal €3 extra. De maatregel moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat de buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. En niet alleen op land, maar ook in zee sneuvelen hitterecords. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is het zeewater wereldwijd warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat kan grote gevolgen hebben. Warme zeeën houden de lucht langer warm, kunnen stormen sterker maken en vergroten de kans op extreme regen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. En het wordt 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Sky!

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft een tiener opgepakt die een terroristische aanslag zou hebben voorbereid, meldt Nieuwsuur. De verdachte handelde vanuit nihilistisch extremisme. Een vorm van extremisme waarbij het draait om het veroorzaken van geweld en chaos zonder een duidelijk politiek of religieus doel. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram, een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen. Maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Hij lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En het Nederlands elftal komt vanavond aan in Nederland na de uitschakeling op het WK. Ze landen rond 11 uur op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren verslagen door Marokko na strafschoppen. Het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. Het wordt 22 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 202,1. De A12 Utrecht naar Arnhem bij 83,1. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,9.
1: Geniet van je zomer met

0: Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van.

0: niet of niet liggen? Lidl!
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
8: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
10: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
9: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Fijne verjaardag.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en verdedige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
13: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
19: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
21: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Goedemorgen, het is 6:30. Ik ben Frits Hemelkamp en straks het nieuws en verkeer. Maar nu eerst het weer. Laura Ozinga, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
22: Ik reed hier vanochtend naartoe en ik kwam zowaar mistbanken tegen onderweg. Hoe zit dat?
23: Ja, nee, dat klopt. Ja, de dag start hier en daar met wat mist of nevel. Maar die gaat snel oplossen in de brandende zon. En dan hebben we te maken met rustig Hollands zomerweer. Er is al behoorlijk wat ruimte voor de zon. Al kan met name in het noorden ook een enkele bui voorkomen vanmorgen. En ook in de middag is dat het geval. Eigenlijk in het hele binnenland dan. En in het noorden is er dan ook ook een kleine kans op een klap onweer. En verder zijn er vanmiddag perioden met zon. En de temperatuur die komt uit op zo'n 22 tot op sommige plekken misschien 26 graden. En de noordwestenwind die is matig van kracht.
0: Nou, dat klinkt aangenaam. Hoe zit dat de rest van de week?
23: Nou, donderdag start nog met zon. Maar al snel neemt de bewolking dan vanuit het noordwesten toe. En dan gaat er ook een regengebied overtrekken. En dan wordt het echt een beetje grijs en druilerig. Maar 's middags komt de zon dan weer meer tevoorschijn. En het wordt toch nog zo'n 21 tot 25 graden. Vrijdag krijgen we echt heerlijk zomerweer met veel ruimte voor de zon en waarde van zo'n 20 tot 25 graden. En ook het weekend wordt aangenaam met vooral in het noorden misschien wat buitjes. En verder temperaturen zo 21 tot 26 graden.
0: Iets om naar uit te kijken, dankjewel. Eens kijken of dat op de weg ook zo is. Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
1: De ochtendspits is begonnen en de wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp heb je nu een half uur vertraging. Op de A27 richting Gorkum loopt het ook vast bij knooppunt Gorkum. Hier heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht nu een kwartier extra reistijd.
2: Sky Radio Flits Update.
11: Flitsmeister.
0: Je wordt gecontroleerd op de A2 van Weert naar Echt 202.1. De A12 van Maarn naar Ede 83.1. De A12 verderop van Maarn naar Utrecht 75.1. De A15 Deil-Gorkum 103.5. De A28 van Zwolle naar Amersfoort 59.5. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn 212.9.
2: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
0: Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat meldt hij op Instagram. Oranje werd onder zijn leiding al vroeg uitgeschakeld op het WK voetbal. De spelers van Oranje landen vanavond rond 11 uur op Schiphol. Spullen bestellen bij Temu of AliExpress is vanaf vandaag een stukje duurder. Door Europese heffingen komt er minimaal 3 euro per pakketje bij de prijs op. De EU wil zo de import van onveilige producten zoals opladers afremmen. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt over hun baan is in 2 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf vanochtend. Vooral in de horeca en detailhandel is dat zo. In de bouw, techniek en zorg is juist meer dan genoeg werk. Dit was het nieuws in 1 minuut. Het is 3 over 6:30.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
2: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Sky Radio. De hele zomer.
8: Your summer station.
7: Met non-stop greatest hits.
8: Het ANP-nieuws van 7 uur.
9: Ik ben Frits Hemmelkamp, goedemorgen. Veel mensen maken zich zorgen over hun baan. En als ze worden ontslagen, zijn ze ook bang dat ze geen nieuw werk meer kunnen vinden, schrijft de Telegraaf vanmorgen. De angst speelt vooral bij mensen in de horeca en bij medewerkers van een klantenservice. In de bouw, de techniek en de zorg is men juist vol vertrouwen over hun werk. Een grote verandering vandaag voor eigenaren van vrachtwagens. Door nieuwe Europese regels worden wagens die op diesel rijden zwaarder belast. Inmiddels zijn er in ons land steeds meer elektrische vrachtwagens. Het aantal is in een jaar tijd bijna verdubbeld, heeft BNR uitgezocht. Toch rijden verreweg de meeste trucks nog steeds op diesel. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. De droom om geschiedenis te schrijven is niet uitgekomen, schrijft hij in een verklaring. De oranje selectie landt later vandaag op Schiphol. Niet alle spelers komen terug naar Nederland. Een aantal reist direct door naar hun woonplaats in het buitenland. En gastland Mexico is een ronde verder op het WK. Ecuador is zojuist met 2-0 verslagen. Frankrijk is ook door naar een makkelijke 3-0 overwinning op Zweden. Noorwegen won met veel moeite van Ivoorkust vannacht. Het weer op Sky Radio. Zondag met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal een buitje vallen. Het wordt vandaag 22 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Sky Radio. Het is 7 uur.
7: Sky Radio Verkeer.
8: ANWB.
10: De ochtendspits komt verder op gang. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Hoogmade nu 3 kwartier vertraging. En op de A27 richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum, 1 kwartier extra reistijd.
7: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister.
9: Er wordt gefotografeerd langs de A2 van Weert naar Echt, 202.1. De A12 van Maar naar Ede, 83.1. Verderop op de A12 van Maar naar Utrecht, 75.1. De A15 van Deil naar Gorkum, 103.5. De A16 Rotterdam-Dordrecht, 23.1. De A28 van Zwolle naar Amersfoort, 59.5. De A30 Barneveld-Ede, 16.3. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, 212.9.
7: Geniet van je zomer met

0: Het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Frits Hemelkamp. De meeste vertraging is er nu op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Daar ben je dik een uur langer onderweg. Het weer van vandaag, zonnig met lokaal kans op een buitje. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. Bij meerdere bosbranden in Griekenland zijn 2 doden gevallen, meldt NOS. Ook zijn er meerdere gewonden. Kind van 12 wordt nog vermist. Griekse brandweer is druk bezig met het blussen van de bosbranden. De man die in september vorig jaar een politieauto in brand stak tijdens de rel op het Malieveld moet ruim een jaar de gevangenis in. Ook heeft hij een proeftijd van 8 maanden gekregen. De auto werd in brand gestoken tijdens een anti-immigratieprotest. En tussen Groningen en Zuidhorn rijden al sinds zaterdag geen treinen meer door het hevige noodweer van die dag. Aan het eind van de middag sloeg de bliksem in een schakelkast en het lukt ProRail maar niet om die te repareren, zo meldt RTV Noord. En over een kwartier meer nieuws op Sky.

0: hond uitgelaten? En net het nieuws gemist?
1: Geen probleem.
0: Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: The stories are true.
16: The story has just begun.
17: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
18: See her light up the night in the sea. She calls me.
19: Are you ready to be the hero?
17: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
20: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
21: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
20: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
23: Iedereen begrijpt elkaar.
24: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
25: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
1: laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja,
0: dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Fijne verjaardag.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
23: Goedemorgen, het is 19:30. Ik ben Frits Hemelkamp. Straks het nieuws en verkeer, maar nu eerst het weer. Laura Ozinga, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
23: De temperatuur die kruipt maar langzaam omhoog deze ochtend.
27: Ja.
23: Hoe warm wordt het?
27: Nou, we komen uit een koude nacht inderdaad. Maar de zon die is erbij en die warmt de boel al meer en meer op. Door een noordwestenwind blijven de temperaturen steken op zo'n 21 tot 26 graden vandaag. Wel is er veel ruimte voor de zon. Al kunnen met name in het noorden vanmorgen ook enkele buien voorkomen. En deze buien kunnen later vandaag ook gepaard gaan met de klap om. Weer. En vanmiddag ontstaan er ook wat stapelwolken. En dan met name in het binnenland. En kunnen daar ook wat buitjes gaan vallen. En de wind is verder matig van kracht.
23: Dat is dan vandaag. De komende dagen wordt het dan in de ochtend al wel wat warmer?
27: Nou, donderdag in de vroege ochtend flink zonnige periode. Maar dan gaat er wel vanuit het noordwesten meer bewolking komen. En die gaat dan flink toenemen. En dan gaat er ook een gebied met regen over het land trekken. En de wind is dan behoorlijk aanwezig, vooral aan de kust. Het wordt dan nog zo'n 20 tot 24 graden. En in het weekend dan gaan we de zon zeker zien. Al kan er in het noordoosten wel wat bewolking voor gaan komen. En de temperatuur die lijkt iets verder op te lopen naar zo'n 22 tot 27 graden. En er zijn signalen dat volgende week de temperatuur echt weer verder de lift in gaat.
23: Kijk eens aan, dankjewel. Hoe staat het ervoor op de weg, wordt het van Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
28: De ochtendspits komt verder op gang. De meeste files staan op wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. Loopt ook vast op de A27 zelf, richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 25 minuten vertraging. Dan de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmaden een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de wegwerkzaamheden op de A44. En dan de A12, Arnhem richting Utrecht. Bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.
29: Sky Radio Flits Update.
30: Flitsmeister.
23: Flink wat flitsers vanochtend. Onder andere op de A2 van Weert naar Echt bij 202.1. De A9 van Alkmaar naar Haarlem 56.4. De A12 van Maar naar Ede 83.1. De A12 verderop van Maar naar Utrecht 75.1. De A15 van Deil naar Gorkum 103.5. De A17 Roosendaal naar Moerdijk 6.9. De A28 van Zwolle naar Amersfoort 59.5. De A30 Barneveld Ede 16.3. De A35 van Enschede naar Hengelo 69.3. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn 212.9.
29: Sky Radio.
30: Het ANB-nieuws in 1 minuut.
23: Ronald Koeman is weg als bondscoach. Na het debakel tegen Marokko heeft hij zelf besloten op te stappen. De KNVB moet vaart maken met zijn opvolger. In september speelt Oranje alweer in de Nations League. 1 op de 5 Nederlanders is bang om komend jaar zijn of haar baan te verliezen. Volgens de Telegraaf is dat aantal in 2 jaar tijd verdubbeld en speelt het vooral in de horeca en bij klantenservice-medewerkers. En de Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela zochten naar overlevenden van de aardbevingen gaan weer naar huis. De kans dat we nog mensen levend onder het puin vandaan halen is klein, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Dit was het nieuws in 1 minuut. Het is 4 over 7:30.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Frits Helmenkamp. De meeste vertraging heb je op dit moment op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daar doe je 53 minuten langer over. Het weer van vandaag, zonnig met lokaal kans op een buitje. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. Het waterschap Limburg neemt maatregelen tegen de droogte van de afgelopen dagen. Zo mag er geen water meer uit sloten en kanalen worden gepompt. Ook worden er geen oevers meer gemaaid om zo schade te voorkomen. In het hele land wordt vandaag stilgestaan bij Kitty Kotti, aan het einde van de slavernij. Op diverse overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen en in steden als Amsterdam en Groningen zijn festiviteiten. In Zwolle is brand uitgebroken in een rij sloopwoningen. De vlammen zijn tot in de verre omgeving te zien. Gisteren ontstond er ook al brand in het huizenblok, meldt RTV Oost. Brandstichting wordt daarom niet uitgesloten. En over een kwartier meer nieuws op Sky.

0: Krijg je nu nog meer Lidl voor je geld? Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: niet liggen. Lidl!
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
6: De vriendelijke specialist. DA.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
15: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
16: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
17: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
21: Even bollen. Iedereen moet het weten.
22: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
23: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
24: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Non-stop greatest hits.
26: Het ANP-nieuws van 8 uur.
27: Ik ben Frits Hemmelkamp. Goedemorgen. Tijdens de hittegolf van vorige week is 's avonds veel meer stroom gebruikt dan op een normale dag. Volgens aanbieder Essent komt dat vooral doordat koelkasten met warm weer harder moeten werken. Maar er zijn ook steeds meer airco's en die verbruiken veel stroom. Iets bestellen bij AliExpress of Temu is vanaf vandaag duurder. Er komt namelijk een Europese heffing bovenop de prijs. Die is minimaal 3 euro per pakje. Doel is om de enorme stroomproducten uit bijvoorbeeld China terug te dringen. Die zorgt voor enorme drukte bij de douane en oneerlijke concurrentie voor Europese bedrijven. De Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren, zijn onderweg terug naar huis. Het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen heeft weinig zin meer, zegt een medewerker tegen de NOS. De kans dat er nog mensen worden gevonden is heel klein. De ploeg zat er met 64 reddingswerkers en 8 honden. En de KNVB is begonnen met de evaluatie van het WK. Maar Ronald Koeman heeft zijn conclusies al getrokken. Het viel tegen en daarom stopt hij als bondscoach. In Zeist hadden ze er al rekening mee gehouden, maar ze moeten wel haast maken met het vinden van een opvolger. In september start namelijk al de Nations League. Het weer van vandaag, zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal een bui regen vallen. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Het is 8:03.
25: Sky Radio Verkeer.
28: ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een 30 minuten vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Dan op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Schouwen is een lading van een vrachtwagen afgevallen. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. En dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda is bij Moordrecht een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een 1 uur vertraging.
25: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
27: Er wordt gecontroleerd bij de grens met Duitsland. Bij de Lut is dat in de A1, 177-2. De A2 van Weert naar Echt, 202.1. De ring van Amsterdam, de A10 bij de Zeeburger Tunnel, 4.2. De A12 Maarn-Ede, 83-1. Verderop van Maarn naar Utrecht, 75-1. De A15 Maasvlakte Rotterdam, 40.3. De A15 van Deil naar Gorkum, 103.5. De A17 Roosendaal-Moerdijk, 6.9. De A28 Zwolle-Amersfoort, 59.5. De A30 Barneveld-Ede, 16.3. De A35 van Enschede naar Hengelo, 69.3. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, 212.9.
25: Geniet van je zomer!

Goedemorgen, ik ben Frits Jammerkamp. De meeste vertraging heb je op dit moment op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Daar staat tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk 53 minuten vertraging. 12 kilometer file is dat. Het weer van vandaag, zonnig met lokaal kans op een buitje. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. De twee minderjarige verdachten die in maart dit jaar de 29-jarige Dario zouden hebben doodgestoken in Hoorn, moeten vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. De twee worden verdacht van moord, meldt NH Nieuws. Opnieuw goed nieuws voor schaatsliefhebbers rondom Heerenveen. De kans is groot dat treinstation Tialf weer open gaat. Onlangs stopten er na jaren weer treinen bij het ijsstadion, en dat is zo goed bevallen dat de provincie de halte weer permanent wil openen. En dan is er ook nog slecht nieuws voor liefhebbers van kabelbanen. De aangekondigde zipline in Zoetermeer komt er voorlopig toch niet. De 500 meter lange baan zou naast de skihal worden gebouwd, maar de ondernemer is bang voor lange bezwaar- en beroepsprocedures. En over een kwartier meer nieuws op Sky.

zomer van 2026. Vieren met Sky en de Summer Top 101. De allerzonnigste hitlijst die jij als Sky Radio luisteraar zelf samenstelt. Dus welke hits hebben voor jou nou de maximale zomerhitfactor?

0: De Summer Top 101. Vrijdag 10 juli op Sky Radio. Your Summer Station.
1: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
5: Kruidvat,
3: naar de
5: woningbouw. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Schat?
2: Hm?
1: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
2: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
5: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Tour. Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Goedemorgen, het is 8:30. Ik ben Frits Helmelkamp. En straks krijg je van mij het nieuws en de verkeersinformatie. Maar eerst het weer en daarvoor is hier gelukkig Laura Ozinga. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Als ik even naar buiten kijk hier in Hilversum, zie ik een verdwaalde wolk. Hoe zit dat in de rest van het land?
4: Ja, we hebben echt te maken met rustig Hollands zomerweer. De dag start met behoorlijk wat ruimte voor de zon. Al kan met name in het noorden vanmorgen enkele bui voor gaan komen. En ook in de middag is dat het geval. En dan vooral in het binnenland. Er ontstaan ook wat stapelwolken. En dan is er in het noorden ook kans op een klapje onweer, maar het stelt niet zo heel erg veel voor. Verder zijn er dus perioden met zon. De temperatuur die komt uit op zo'n 22 tot 25. Heel lokaal in het zuidoosten misschien 26 graden. En de noordwestenwind die is matig van kracht.
3: Kunnen we ons alweer opmaken voor een volgende hittegolf of duurt dat nog even?
4: Nou, de komende dagen in elk geval niet. Morgen start de dag met wat zon, maar al snel neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. En dan gaat er ook een regengebied over trekken. Het wordt echt een beetje grijs en druilerig dan. Maar 's middags komt de zon weer tevoorschijn en het wordt toch nog zo'n 21 tot 25 graden. Vrijdag krijgen we heerlijk zomerweer met veel ruimte voor de zon en waarde van 20 tot 25 graden. En ook in het weekend wordt het aangenaam met vooral in het noorden kans op enkele buien, maar verder temperaturen van 21 tot 26 graden. Dus rustig, typisch Hollands zomerweer.
3: Nou, is ook wel eens lekker, toch? Nou, maar dankjewel. Eens kijken hoe het er op de weg voor staat. Hoor het van Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
5: In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan vanmorgen de meeste files door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Files die er verder uitspringen zijn de A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een half uur vertraging. Dan naar de A4, Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoetewoudendorp 40 minuten oponthoud. Op de A12, Utrecht richting Den Haag, is bij knooppunt Gouwen vrachtwagen een lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd.
6: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister. Je wordt gecontroleerd op de A1 bij de Wilp 97.0. De A1 bij de Lutte 177.2. De A2 bij Weert 202.1. De A10, de Ring van Amsterdam 4.2. De A12 van Maarn naar Ede 83.1. En verderop van Maarn naar Utrecht 75.1. De A15 van Deil naar Gorkum 103.5. De A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte 46.1. De A16 van Dordrecht naar Rotterdam 25.4. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.9. De A28 van Zwolle naar Amersfoort 59.5. De A29 Dinteloord-Rotterdam 13.0. De A30 van Barneveld naar Ede 16.3. De A35 Enschede-Hengelo 69.3. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn 212.9. En de A50 van Oss naar Eindhoven 95.6.
6: Radio.
7: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
3: De hittegolf van vorige week heeft voor een piek in het stroomverbruik gezorgd. Vooral koelkasten hadden het zwaar en airco's moesten flink hun best doen om het koel te krijgen. Volgens energieleverancier Essent werd er in de avond zelfs 50% meer stroom verbruikt. Voor de Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren is weinig meer te doen. Dus gaan ze na 5 dagen weer naar huis. Ze waren op zoek naar overlevenden van de aardbevingen, maar de kans dat er nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald kunnen worden is klein. En Ronald Koeman stopt als bondscoach en dat besluit wordt door de KNVB gerespecteerd. In Zeist hielden ze al rekening met een mogelijk vertrek. Koeman wordt wel zeer bedankt voor zijn inzet. En dit was het nieuws in 1 minuut. Het is 3:30.

0: de fiets naar het station en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
1: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuisvast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu €1,99 voor 400 gram. En gezellig en verdedige barbecue? Dat is de jaar van Jumbo.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: I am Vaiana of Motunui.
18: Deze zomer.
19: Here we go.
18: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
20: See her light up the night in the sea. She calls me.
21: The ocean chose you.
18: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Voel mij zo free.
24: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
25: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
24: Wow, dit is echt nice.
25: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
26: Goedemorgen.
27: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
28: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
29: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
30: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: Non-stop greatest hits.
26: Het ANP-nieuws van 9 uur.
31: Ik ben Frits Hemelkamp. Goedemorgen. Het noodfonds voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen wordt niet uitgebreid. De Kamer wilde dat meer mensen een beroep konden doen op de regeling, maar daar voelt minister Hans Veilbrief niets voor. Dan moet je het geld over meer mensen verdelen, waardoor de allerarmsten minder krijgen, zo zegt hij. De kans om in Venezuela nog mensen levend onder het puin vandaan te halen is heel klein. En daarom gaat het Nederlandse zoekteam weer naar huis. Morgen vertrekken ze uit het rampgebied. Ze worden dan eerst gecheckt door een arts en kunnen met een psycholoog praten voor ze op het vliegtuig stappen. Zondagochtend landen ze in Eindhoven. Het stroomverbruik is vorige week tijdens de hittegolf enorm gestegen. In de avond werd er 50% meer verbruikt, heeft Essent uitgerekend. En het komt vooral door draaiende airco's. Hoe het stroomverbruik overdag was, is lastiger te berekenen. Mensen met zonnepanelen zorgen namelijk voor hun eigen elektriciteit. En als het Nederlands elftal vanavond landt op Schiphol, zit de tweede periode van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje erop. Hij besloot te stoppen omdat het WK teleurstellend verliep. Bij de KNVB respecteren ze de keus van Koeman. De voetbalbond heeft wel haast met het vinden van een nieuwe bondscoach. De Nations League begint namelijk al over 2 maanden. Weer op Sky Radio, zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal een bui regen vallen. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio. Het is net geen 2 over 9.
19: Sky Radio Verkeer.
32: ANWB.
33: Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een 30 minuten vertraging. Op de A4, Rotterdam richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep een uur oponthoud door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A12, Utrecht richting Den Haag, is een vrachtwagen bij knooppunt Gouwen zijn lading verloren. Hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur.
19: Sky Radio Flits Update.
33: Flitsmeister.
31: Je wordt gecontroleerd op de A1 van Barneveld naar Apeldoorn 71-8. Verderop van Apeldoorn naar Deventer 97-0. En ook op de A1 van de Duitse grens richting Hengelo bij 177-2. De A2 dan van Weert naar Echt 202.1. De A6 van Joure naar Emmeloord 282.8. De A7 Drachten-Heerenveen 152.3. De A10 de Ring van Amsterdam 4.2. De A12 Maarn-Ede 83.1. De A12 van Maarn naar Utrecht 75.1. De A15 van Deil naar Gorkum 103.5. En van Rotterdam naar de Maasvlakte 44.4. De A17 dan Roosendaal-Moerdijk 6.9. De A28 Hogeveen-Meppel 146.5. En verderop van Assen naar Groningen 196-0. De 28 ook nog van Zwolle naar Amersfoort 59-5. Daar 29, Dinteloord Rotterdam 13.0. Daar 30, Barneveld Ede 16.3. Daar 35, Enschede Hengelo 96-3. Daar 50, Zwolle Apeldoorn 212.9. En daar 50 van Os naar Eindhoven 95-6. De A58 dan, Goes-Vlissingen 168-0. De A59, Den Bosch-Breda 94-4. De A67 tot slot, de grens met België bij Eindhoven 1.4.
6: Geniet van je zomer met

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
1: Slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Zo, waar is het warm?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
11: FOMAR!
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
14: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
16: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
15: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
21: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
22: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
23: Ja, laatste kans.
22: Nog één keer brullende motoren.
23: Ja,
22: dit mag je niet missen.
23: Oh.
22: Daar moet je bij zijn.
23: Naar binnen.
22: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
23: Ja.
22: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
24: Is
0: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: De zomer van 2026 is de zomer van Sky, your summer station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
24: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
25: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
26: Sky Radio Verkeer.
27: ANWB.
28: De ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files. En dat komt door afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de afrit Everding heb je 40 minuten vertraging. De A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 40 minuten oponthoud. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hierdoor dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een half uur oponthoud.
26: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A27... Almere richting Utrecht bij 86,1. De A28 Amersfoort richting Utrecht bij 18,1. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 94,4.

0: op weg naar je werk en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi.

0: Lidl.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
6: De vriendelijke specialist.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
9: Hamster.
11: Otrium zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Non-stop greatest hits.
18: Het ANP-nieuws van 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendse. Het RIVM heeft ontdekt dat in alle moedermelk PFAS zit. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden van die giftige stoffen, maar in 20% van de gevallen zit het niveau boven de risicogrens. Baby's worden er niet meteen ziek van, maar het RIVM houdt er wel rekening mee dat ze gezondheidsschade oplopen. Een groep boeren staat in Bergambacht bij Gouda klaar om met hun trekkers naar Den Haag te rijden. Ze willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over vergadert, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
20: Als we nu niet opstaan en in opstand komen, ja, dan is het gebeurd met onze bedrijven.
19: De trekkers vertrekken over een half uur en willen alleen over binnenwegen rijden. Op de snelweg heb je dus geen last van ze. In Spanje zijn meer dan 1000 mensen overleden door de hittegolf vorige maand, zeggen de gezondheidsdiensten daar. Het is meer dan een verdubbeling vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. De eerste helft van het jaar was in Spanje het warmste ooit gemeten. Ook in Frankrijk waren er in de extreme hitte zo'n 1000 doden meer dan normaal. En de NASA wil een voetbal de ruimte inschieten. Dat doen ze als Amerika het WK wint. Het gebeurde nooit eerder, dus de kans is heel klein dat het ook echt gebeurt. Het moet vooral een beetje motivatie zijn voor het gastland om te blijven presteren op het WK. Dan Sky Radio weer, flink wat zon, vooral in het westen. In het noorden misschien een bui, vanmiddag op meer plekken. Het wordt 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 1 over 10.
17: Sky Radio Verkeer.
18: ANWB.
21: De
11: ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files. En dat komt door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everding een kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp nog 20 minuten oponthoud. Dan naar de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Het Gouwe is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 40 minuten oponthoud. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt ongeveer tot 11 uur. En dan tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
21: Sky Radio Flits Update.
22: Flitsmeister.
19: 33 flitsers zijn er gezien. En ja, ik ga ze allemaal voor je noemen. De A1 naar Barneveld zijn ze gezien bij 52.1. Richting Apeldoorn 71.8. Naar Deventer 97.0. En naar Hengelo bij 177.2. De A2 bij 202.1. De A7 181.7 en 152.3. De A9 bij 7.8. De A10 4.2 en 19.4. De A12 83.1, 75.1, 44.2 en 27.4. Op de A13 bij 12.7. De A15 bij 103.5. De A16 59.7 en 23.0. De A17 6.9. De A27 85.4. De A28 bij 146.4, 196.0 en 59.5. De A29 96.0 en 13.0. De A30 16.3. De A32 61.7. De A35 69.3. De A50 212.9 en 201.8. En ook nog bij 128.9 en 95.6. En de A59 bij 94.9.
21: Geniet van je zomer!

van 2026. Vieren met Sky en de Summer Top 101. De allerzonnigste hitlijst die jij als Sky Radio luisteraar zelf samenstelt. Dus welke hits hebben voor jou nou de maximale zomerhitfactor? Geef ze nu door via

0: Top 101. Vrijdag 10 juli op Sky Radio, your summer station.
1: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Nu bij DA.

0: van Nooit Weg Geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: keukenloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukenloods.
2: Keukenloods.nl.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Je zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Sky Radio Verkeer.
16: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen verloor daar zijn lading en daardoor zijn 3 rijstroken dicht. Je kan omrijden via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten oponthoud. Op de A37 Duitse grens richting Hogeveen is bij Hogeveen een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunen West is een caravan geschaard en daardoor heb je 25 minuten extra reistijd. Sky!

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Oh, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
14: Mm.
19: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender en maak in juli

0: Sky.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender. Natuurlijk van Sky, your summer station.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendse. Het landelijke vuurwerkverbod gaat inderdaad dit jaar in, vanaf augustus. En dat betekent dat we dit jaar met oud en nieuw geen eigen vuurwerk meer mogen afsteken. De laatste dingen zijn nu geregeld, zegt het kabinet. Wie nog oud vuurwerk in huis heeft, kan het binnenkort gratis inleveren. De parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis ondervraagt vandaag oud-justitieminister Grapperhaus. En die had zich aan het begin van de pandemie behoorlijk vergist in de impact. Grapperhaus had in eerste instantie
6: toch de indruk dat het mogelijk in een paar maanden op een bepaalde manier onder controle kon zijn. Die mindset heb ik na een paar weken wel flink bijgesteld, zoals u zich kunt voorstellen.
5: Want toen kreeg Grapperhaus door dat het een heel groot probleem zou blijven tot er goede vaccins zouden komen. Een dag na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal is nu duidelijk hoeveel mensen er voorop zijn gebleven gisternacht. Bijna 2 miljoen mensen hebben gekeken. En daarmee was de wedstrijd, ondanks het tijdstip, het best bekeken programma. En de politieman van The Village People is overleden. Het is Victor Willis, die een van de belangrijkste zangers was van de legendarische discogroep. Hij stond op het podium als de politieagent. Willis schreef ook mee aan de grootste hits van The Village People, zoals YMCA en In the Navy. Victor Willis was 74. Sky Radio weer, flink wat zon, vooral in het westen. In het noorden misschien een bui, vanmiddag op meer plekken. Het wordt 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 2 over 11.
0: Sky Radio Verkeer.
7: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Roelof Arendsveen 20 minuten oponthoud. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Reewijk een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4.
0: Sky Radio Flits Update.
7: Flitsmeister.
5: Maar liefst 30 flitsers zijn er gemeld op de A1 bij 52,5, 71,8, 97,0 en 177,2. De A2 bij 202,1. De A4 18,1. De A7 bij 182,1 en 152,2. De A10 4,2 en 19,0. De A12 83,1 en 75,1. Maar ook bij 44,2 en 27,4. De A13 bij 12,7. De A15 bij 37,9. De 103,5 en 45,5. De A17 6,9. De A28 59,9. 146,3 en 196,4. De A30 bij 16,3. De A35 bij 69,3. De A50 212,9 en 187,5. Maar ook bij 95,6. De A58 bij 152,2. De A59 94,4. En de A67 bij 1,2.
0: Geniet van je zomer met No.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hak je dag!
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Sky Radio Verkeer.
18: ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude-dorp 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, bij knooppunt Gouwe 10 minuten oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden. 3 rijstroken zijn nu dicht. En de A15 richting Rotterdam heb je bij Sliedrecht-West 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is hier dicht.

0: Bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
1: De vriendelijke specialist. DA.
2: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
3: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
2: Mafkees.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
6: FOMAR, voordeelmarkt.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana, kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero?
13: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Hé, het licht doet het niet.
19: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
22: Non-stop greatest hits.
23: Het ANP-nieuws van 12 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. We bestellen zoveel pakketjes dat ondergrondse papiercontainers propvol komen te zitten met karton. De grote steden zijn er klaar mee. Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg vragen het kabinet om webshops te verplichten hun dozen te recyclen. In Utrecht zijn al inleverpunten voor lege dozen en dat werkt, zegt de stad. In de Friese stad Hinderlopen is een trein vanmorgen op een auto gebotst. Het gebeurde op een overweg met slagbomen. En de bestuurster van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het treinongeluk in Hinderlopen kon gebeuren, wordt nog uitgezocht. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit Berg Ambacht bij Gouda onderweg naar Den Haag om bij het Kamerdebat over het stikstofbeleid te zijn. De boeren zijn tegen de nieuwe plannen van het kabinet en worden begeleid door de politie. Ze mogen naar de Koekamp, een plek die niet ver van de Tweede Kamer ligt. En in Gouda is iemand betrapt die in een opslagbox bleek te wonen. Het gebeurde bij een grote controle van een opslagbedrijf. De politie vond verschillende boxen die ingericht waren als woonkamer. Eentje was ook echt bewoond, maar wonen in een opslagbox is verboden. Sky Radio weer, flink wat zon, vooral in het westen. Vanmiddag vooral in het binnenland ook een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 12 uur.
22: Sky Radio Verkeer.
25: ANWB.
26: Op de A2 richting Eindhoven staat bij Roosteren een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 5 minuten oponthoud. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel 10 minuten extra reistijd.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
5: 30 flitsers, de A1 bij 52.4, 71.8, 97.0 en 177.2. De A2 bij 202.1, de A4 bij 223.9. Op de A7 wordt geflitst bij 182.0 en 152.2. De A10 bij 19.5. De A12 bij 83.1, 75.1 en 44.2. De A13 bij 13.0. De A15 bij 103.5 en 45.5. En ook nog eentje bij 39.6. De A16 bij 59.6. De A17 6.9. De A18 bij 190.3. Ook een flitser op de A22 bij 9.4. De A28 bij 59.9. 146.3. En 195.2. De A30 bij 16.3. De A35 bij 69.3. De A50 bij 212.9. 187.5. En bij 95.3. En de A58 bij 152.2. En de laatste, de A59. Daar zijn ze gezien bij 94.4.
0: Geniet van je zomer met non.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Lidl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar...
14: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
15: Sky Radio Verkeer.
16: ANWB. Op de A2 richting Utrecht is bij knooppunt Everding een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 35 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten extra reistijd. Sky.

hit van 2026. Vieren met Sky en de Summer Top 101. De allerzonnigste hitlijst die jij als Sky Radio luisteraar zelf samenstelt. Dus welke hits hebben voor jou nou de maximale zomerhitfactor? Geen

0: Summer Top 101. Vrijdag 10 juli op Sky Radio, your summer station.
1: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem.

0: voor al jouw WK-deals.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. In de Belgische havenstad Antwerpen staat een grote flat in brand. Er zijn doden gevallen en zwaar gewonden, maar hoeveel precies is niet bekend. Wordt ook nog steeds gezocht naar slachtoffers. De brand zou begonnen zijn op de 8e verdieping. Volgens Belgische media wonen er meer dan 200 mensen in de flat. Alles wordt duurder, maar in de afgelopen maand ging het minder hard. De inflatie was net geen 3%, terwijl die in mei nog 3,5% was. Die daling heeft onder meer te maken met de lagere energieprijzen en tijdelijke seizoensinvloeden, zoals de uitverkoop in kledingwinkels. In alle moedermelk van vrouwen zit PFAS, blijkt uit RIVM-onderzoek. Baby's krijgen die stoffen zo ook binnen. Maar toch moeten we borstvoeding blijven geven, zegt het RIVM bij de NOS.
2: Dat komt omdat de balans van alle positieve effecten die samengaan met het geven van moedermelk, dat weegt op tegen de nadelen van de milieuverontreinigingen die je terugvindt in moedermelk.
1: Het RIVM zou het liefst een Europees verbod willen op PFAS, dan dalen de concentraties in moedermelk ook. En bij het EK voetbal van 2 jaar geleden in Duitsland zou gefraudeerd zijn met kaartjes. En daarom hebben rechercheurs een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Duitse Voetbalbond. Maar ook op andere plekken zijn invallen gedaan. De zaak draait om medewerkers van gemeenten die met korting EK-kaartjes kregen. Sky Radio weer, flink wat zon, vooral in het westen. Vanmiddag vooral in het binnenland ook een bui. En het wordt 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 2 over 1.
0: Sky Radio Verkeer. ANWB.
3: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij afrit Everdingen een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier op onthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat bij Moordrecht een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum 10 minuten op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden.
0: Sky Radio Flits Update. Flitsmeister.
1: 25 flitsers, de A1 bij 52.4, 71.8, 97.0 en 177.2. Op de A2 bij 202.1, de A6 bij 100.7, de A7 152.2. De A10 bij 19.5, de A12 bij 83.1, 75.1 en 44.1. De A13 bij 12.9, de A16 bij 59.6 en 15.7. De A17 bij 6.9, ook wordt er geflitst op de A27, 69.5. De A28 bij 146.3, 195.6 en 91.1. De A30, 16.3, de A35, 69.3. De A50 bij 212.9 en bij 95.5. De A58 bij 152.4 en op de A59 bij 94.4.
0: Geniet van je zomer met

0: De kids naar school gebracht en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio. Non-stop greatest hits.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elk

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer.
5: Here we go.
4: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea.
4: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
10: Hakje dag!
11: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Sky Radio Verkeer.
17: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij afrit Everdingen. Hierdoor heb je een uur vertraging, want twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op de A2 richting Den Bosch heb je tussen Nieuwegein en afrit Everdingen 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtauto en de rechter rijstrook is dicht. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag, bij Den Haag-Ypenburg 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Dan naar de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum, voor de brug bij Gorkum 5 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Sky!

0: zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender en maak in juli elke dag opnieuw.

0: Sky.radio.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender. Natuurlijk van Sky, your summer station.
1: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Zo, waar is het warm?
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
21: Welkom bij de verfzaak.
20: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Odido. Welkom bij de verfzaak.
20: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt.

0: hartelijk retour.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Sky Radio. De hele zomer.
6: Your summer station.
5: Met non-stop greatest hits.
6: Het ANP nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. In Den Haag zijn 5 boeren tegengehouden die met hun trekkers probeerden de stad in te komen. Ze willen hun stem laten horen bij het Kamerdebat over de stikstofplannen van het kabinet. Van de burgemeester mogen er maximaal 20 trekkers de stad in, maar er zijn toch meer boeren die het ook proberen. Bij een grote flatbrand in de Belgische stad Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen. Er wordt nog gezocht naar bewoners, want het is niet bekend wie er allemaal thuis waren toen de brand uitbrak. Er wonen zeker 200 mensen in de Antwerpse flat. Bij het Maastadziekenhuis in Rotterdam blijft de spoedeisende hulp de rest van de dag dicht. Er is een ICT-storing. Die ontstond na een test met een noodstroom vannacht. Ook operaties en afspraken bij de polykliniek gaan niet door. Mensen die al in het Rotterdamse ziekenhuis waren voor een afspraak worden naar huis gestuurd. En de brand die het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden plat heeft gelegd is ontstaan door kortsluiting. Een kabel die stroom naar de bovenleiding moet brengen was geknikt. ProRail dacht het maandag snel te repareren, maar het gaat nog tot zaterdagavond duren. En tot die tijd rijden er tussen Rotterdam en het zuiden geen treinen. Sky Radio weer, flink wat zon, maar in het binnenland ook kans op een bui bij 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 2 uur.
5: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB.
8: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt Everding een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Dan naar de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ippenburg is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Woerden ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook moet je hier missen en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En iets verderop op de A12 tussen Bodegraven en Gouda 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten extra reistijd.
5: Sky Radio Flits Update.
6: Flitsmeister.
7: 22 flitsers die zijn gezien op de A1 bij 52.3, 71.8, 97.0 en 177.2. De A2 bij 102.9. De A4 bij 223.2, de A6 bij 100.9, de A7, 169.7 en 152.2. De A12 bij 60.0, 83.1 en 75.1. De A15 bij 46.2 en 44.8. Dan de A16, 9.0, de A17, 6.9. De A28, 146.3. De A30 bij 16.3, de A35 bij 69.3. De A50 bij 212.9, de A58, 152.4. En de A59 bij 140.9.
5: Geniet van je zomer met

De zomer van 2026. Vieren met Sky en de Summer Top 101. De allerzonnigste hitlijst die jij als Sky Radio luisteraar zelf samenstelt. Dus welke hits hebben voor jou nou de maximale zomerhitfactor? Geef ze nu door via

0: Summer Top 101. Vrijdag 10 juli op Sky Radio, your summer station.
1: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
3: Slag, dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting

0: Lidl.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Mooi van Ethos.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem.

0: Radios.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Keukeloods.nl. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Sky Radio Verkeer.
8: ANWB.
9: Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Knoopendel en Evedingen een 30 minuten vertraging. Door opruimwerk na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En de A12 naar Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden, 20 minuten vertraging door een ongeval. Maar hier is de weg weer vrij.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
5: Fomar, voor de markt.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
9: Eindelijk is het zover! Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting, Goel haarverzorging 3 voor €10 en nog veel meer dagdeals.
10: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Fijne verjaardag.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
16: De zomer van 2026 is de zomer van Sky. Your Summer Station. De beste en zonnigste hits komen uit je speakers. En ondertussen speel je de Sky Summer Game. Match zoveel mogelijk zomerse items en maak kans op die geweldige Sky Bluetooth speaker. Pak nu de Sky app erbij en speel mee met de Summer Game.
17: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben of op werk. In je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
10: Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.

0: 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Sky Radio. De hele zomer.
9: Your summer station.
8: Met non-stop greatest hits.
9: Het ANP-nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De meeste gemeenten krijgen het niet voor elkaar om een huis te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Van het kabinet hadden in het eerste halfjaar 24.000 van die statushouders een huis moeten krijgen. Maar het zijn er maar iets meer dan de helft geworden. Daardoor blijven de asielzoekerscentra overvol. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht, ook wel bekend als Ketikoti. De herdenking is in het Oosterpark. Burgemeester Halsema en premier Jette hielden toespraken.
11: Het proces van heling en herstel verloopt niet vlekkeloos, ondanks de voortgang die er ook is.
10: Jette geeft dus toe dat er nog te weinig gedaan wordt om het een beetje goed te maken met de nazaten van de slachtoffers. Den Haag probeert boeren tegen te houden die met de trekker naar de Tweede Kamer willen. Daar is vandaag een debat over de stikstofplannen van het kabinet die veel impact kunnen hebben op boeren. In Assen wordt ook actie gevoerd. Daar staan bij het provinciehuis boeren die zich ook zorgen maken over hun toekomst. En het Songfestival krijgt volgend jaar een nieuwe deelnemer. Het is Canada, dat onlangs lid is geworden van de Europese omroep EBU. Canada is het eerste nieuwe land in jaren. Sinds 2015 doet ook Australië al mee aan het Songfestival. Ons land deed dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Sky Radio weer, flink wat zon, maar in het binnenland ook kans op een bui bij 22 tot 25 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 voor 3.
8: Sky Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je 10 minuten vertraging voor knooppunt Everdingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op dus. Tussen Oude Rijn en Everdingen ook 10 minuten vertraging. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot, 10 minuten extra. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Arkel is het oponthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Everdingen.
8: Sky Radio Flits Update.
9: Flitsmeister.
10: Flitsers zijn gezien op de A1 naar Hengelo 177.2. De A6 naar Emmeloord 100.9. Naar Muiderberg 52.0 en 50.4. De A7 naar Heerenveen 153.8. De A9 richting Alkmaar. Nee, richting Haarlem is dat 56.6. De A12 naar Arnhem 133.1. De A15 naar Ochten 147.8. De A16 naar Breda 46.1. De A17 naar Moerdijk 6.9. De A27 naar Gorkum bij 69.3. De A28 naar Zwolle 59.9. De A30 naar Ede 16.3. De A35 naar Hengelo 69.3. De A50 naar Apeldoorn bij 212.6. En naar Arnhem bij 184.8.
8: Geniet van je zomer met

0: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Schat?
2: Hm?
1: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
2: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue-alarm?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en verdedige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar
19: Kruidvat,
18: dansles, naar de
19: bonenbad. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: The stories are true.
21: The story has just begun.
22: Disney's Vaiana, kom tot leven.
23: See her light up the night in the sea. She calls me.
24: Are you ready to be the hero?
22: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
25: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
27: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
28: Oh, nu al zin in zaterdag.
27: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
25: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.

0: Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt en

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mij en mama?
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
2: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
10: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
9: chicken. Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Even bollen. Iedereen moet het weten.
18: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: BNP Nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. De vermiste shorttrekker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Dat zegt schaatsbond KNSB. De shorttrekker was dit weekend ineens verdwenen en hij blijkt zoals gedacht inderdaad in het buitenland te zitten. Zijn auto was deze week al teruggevonden op Schiphol. Wat Roes nou in het buitenland doet, dat weet de KNSB ook niet. Justitie eist 6 jaar cel en tbs tegen een man die vorig jaar een vrouw van 76 doodstak in Den Dolder. Hij zat daar in de tbs-kliniek, maar mocht die dag buiten het terrein komen. Hij is verstandelijk beperkt en zat volgens justitie in een psychose. De flat die in brand staat in Antwerpen is nu helemaal ontruimd. De bewoners zijn naar een andere plek gebracht en worden daar opgevangen door hulpverleners. Het vuur is intussen onder controle, maar het nablussen in Antwerpen zou nog uren gaan duren. Het Vlaamse parlement heeft een minuut stilte gehouden voor de 6 doden. En oud-justitieminister Grapperhaus vindt dat hij complotdenkers in de coronatijd geen wappie had mogen noemen, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronacrisis. Het was niet goed, vindt Grapperhaus.
2: En als er een beter woord was geweest voor complotdenkers, als we dat hadden kunnen afkorten tot CD'ers of zo, dan zou ik dat voor een heel andere groep steeds gebruikt hebben.
1: Want schelden helpt niet, volgens Grapperhaus. Sky Radio weer. Vanavond verdwijnt de bewolking en blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen eerst zon, later wat regen en daarna opnieuw wat zon. Wel een stevige wind en 20 tot 24 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 4 uur.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Op de A4 richting Amsterdam heb je een half uur vertraging tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bijna een uur extra tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. De twee linkerrijstroken zijn daar dicht door een ongeluk. En de andere kant op is daardoor de linkerrijstrook afgesloten. En dat levert tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer in de richting van Alkmaar 3 kwartier vertraging op. A27 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging, dat komt door bergingswerk. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Ook 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
1: 17 stuks, de A1 naar Hengelo 177-2. De A2 richting Weert bij 222-2. De A7 naar Heerenveen 153-8. De A9 naar Haarlem 56-6. Dan de A12 naar Ede bij 83-2 en naar Utrecht 75-0. De A13 naar Rijswijk bij 16-7. De A16 naar Breda 37-1 en naar Rotterdam bij 35-3. De A17 naar Moerdijk 6.9. De A22 richting Velzen 12.6. De A27 naar Gorkum 69.5. De A28 naar Zwolle 59.9. De A30 naar Ede 16.3. De A35 naar Hengelo 69.3. De A50 richting Apeldoorn 212.7. En de A59 Den Bosch-Breda 121.7.
3: Geniet van je zomer met non-stop Q

0: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
3: De vriendelijke specialist.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
7: FOMAR, voordeel markt.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.

0: skyradio.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender. Natuurlijk van Sky, your summer station.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
0: Sky Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Op dit moment vooral vertraging op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot heb je een uur vertraging. In beide richtingen zijn er 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeluk en daarom heb je de andere kant op ook een uur extra nodig. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Elspeet doe je er 40 minuten langer over door een ongeluk.
0: Sky Radio Flits Update.
14: Flitsmeister.
15: 14 stuks, de A1 naar Hengelo bij 177.2, de A6 naar Lelystad 46.5, de A7 naar Heerenveen 153.8, de A9 naar Haarlem 56.6, de A12 naar Ede bij 83.2, de A13 naar Rijswijk 16.7, de A16 naar Breda 37.1 en naar Dordrecht bij 50.7, de A17 naar Moerdijk 6.9, de A22 naar Velzen 12.6, de A27 naar Gorkum 69.5, de A28 naar Zwolle 59.9, de A30 naar Ede 16.3 en de A35 naar Hengelo 69.3.

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: BNR-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Tijdens de hittegolf vorige week zijn dubbel zoveel mensen naar de huisarts gegaan als normaal. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten. Ze waren bijvoorbeeld uitgedroogd, duizelig of hadden hoofdpijn. Bij het stikstofdebat in de Tweede Kamer is een schreeuwende vrouw van de publieke tribune verwijderd door de Kamervoorzitter.
2: Wie maakt jij kapot?
3: Dit is nu klaar. Deze mevrouw gaat van de publieke tribune.
1: En de voorzitter waarschuwde dat bij een volgende verstoring de hele tribune wordt leeggemaakt. Er zitten veel boeren bij, ook buiten. Ze zijn niet blij dat ze moeten verhuizen als ze heel dicht bij natuurgebieden zitten, zoals deze Noord-Hollandse boer bij Nieuws van de Dag.
4: Als iedereen verblazen moet, waar kennen we dan heen? Overal is natuurgebied. En overal is gebied grond genomen in de defensie en weet ik veel wat. Zonnepanelen, energietransitie. Waar moeten we nog heen?
1: De boeren vinden dat het kabinet hun bedrijven de nek omdraait. Bij de flatbrand in de Belgische stad Antwerpen zijn niet 6, maar 5 mensen om het leven gekomen. Waardoor die verwarring is ontstaan is niet duidelijk. De brand in Antwerpen is uit. Sommige bewoners kunnen voorlopig niet terug. En het is nu zeker, shorttrekker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft contact gehad met zijn familie, zegt de Schaatsbond. Roes verdween dit weekend en mensen maakten zich grote zorgen. Waarom hij ineens naar het buitenland is gegaan, blijft onduidelijk. Dat is Sky Radio weer. Vanavond verdwijnt de bewolking en blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen eerst zon, later wat regen. En daarna opnieuw wat zon, wel een stevige wind en 20 tot 24 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 5 uur.
5: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Het is druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland en het midden van het land. En ja, op deze weg heb je nu de meeste vertraging. Het loopt vooral vast op de A9, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam, want dan moet je ook geduld hebben. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep is het oponthoud 3 kwartier. Dat komt door het feit dat veel mensen moeten omrijden, omdat de A44 richting Amsterdam nog steeds dicht is door werkzaamheden. Dan de A4 richting Rotterdam. Tussen Knobbert Hofvliet en Rijswijk een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 naar Alkmaar. Tussen Knooppunt Velzen en Knooppunt Kooimeer een 1 uur vertraging. En de andere kant op tussen Knooppunt Kooimeer en Akersloot ook 1 uur extra. In beide richtingen zijn er 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet 3 kwartier extra. Door een ongeluk rijdt het langzaam over 9 kilometer, maar de weg is weer vrij.
5: Sky Radio Flits Update.
6: Flitsmeister.
1: En 22 flitsers. De A1 bij 177.2. De A4 51.8 en 35.6. De A7 153.8. De A9 bij 56.6. Dan de A12 bij 83.2. 121.4. 119.6 en 74.9. De A13 bij 16.5. De A15 60.7. De A16 bij 37.1. 39.9 en 50.7. De A17 bij 6.9. De A27 69.5. De A28 bij 59.9. De A30 bij 16.3. De A35 69.3. De A37 9.8. De A50 bij 212.8. En de A67 bij 14.5.
5: Geniet van je zomer met non-stop.

start van 2026. Vieren met Sky en de Summer Top 101. De allerzonnigste hitlijst die jij als Sky Radio luisteraar zelf samenstelt. Dus welke hits hebben voor jou nou de maximale zomerhitfactor?

0: Summer Top 101. Vrijdag 10 juli op Sky Radio. Your Summer Station.
1: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
3: Slag, dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus... alle A-merk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
4: Play.
5: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
4: Doei.
5: Alle A-merk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
4: Hamster!
6: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
12: Kruidvat,
11: naar de
12: woningbouw. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
14: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
13: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
20: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
23: Even bollen. Iedereen moet het weten.
24: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
28: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaar van Jumbo.
29: I am Vaiana of Motunui.
30: Deze zomer.
31: Here we go.
30: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
32: See her light up the night in the sea. She calls me.
33: The ocean chose you.
30: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
34: Goedemiddag, het is 5:30. Ik ben Marcel Barendse en het nieuws komt er zo aan. Ook het verkeer, maar eerst Laura Ozinga met het Sky Radio weer. Goedemiddag, Laura.
35: Goedemiddag.
34: Houden we het droog vanavond?
35: Ja, vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en is het inderdaad op de meeste plaatsen droog. En ook vannacht blijft het droog. En de minima die liggen tussen de 12 en de 17 graden. En morgen, ja, dan niet. De dag start nog wel met ruimte voor de zon, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten. En dan gaat er ook een regengebied overtrekken. En het kan af en toe ook echt wel een beetje grijs en druilerig worden. Maar gedurende de dag dan klaart het vanuit het westen toch wel weer op. Komt de zon weer tevoorschijn. En de maxima die liggen tussen de 20 en de 24 graden.
34: Wel goed voor de plantjes. Vrijdag ook nog wat regen?
35: Vrijdag geen regen. Nee, dan lijkt het overwegend droog te blijven. We houden ook echt te maken met dat typisch Hollandse zomerweer. Dit weekend ligt de temperatuur tussen de 20 en de 26 graden. Er is behoorlijk wat ruimte voor de zon. Al kunnen er ook wel wat stapelwolken voorkomen. En het noorden blijft gevoelig voor een enkel buitje. Het is verder grotendeels droog. En ja, wat ik zeg, het noorden blijft dus wel gevoelig voor wat buitjes. Ook later, volgende week is dat het geval. En de wind die is matig van kracht.
34: Laura, dankjewel. En hoe het met de verkeersdrukte staat, dat hoor je van de ANWB in het Sky Radio Verkeer met Dennis Mooi.
36: Er staat ruim 700 kilometer file nu. Vooral in de Randstad en in het midden van het land heb je veel vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk doe je 3 kwartier langer over door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem ben je 35 minuten langer onderweg tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook afgesloten.
37: Sky Radio Flits Update.
38: Flitsmeister.
34: Flitsers worden gemeld op de A1 naar Hengelo 177.2, de A9 naar Haarlem 56.6, de A12 naar Ede 83.2 en naar Arnhem 116.7. Nog één op de A12 naar Ede bij 117.8 en naar Utrecht bij 74.9. De A13 naar Rijswijk 16.5. De A16 naar Breda 37.1. De A17 naar Moerdijk 6.9. De A28 naar Zwolle 59.9. De A30 richting Ede 16.3. De A35 naar Hengelo 69.3. De A50 naar Apeldoorn 212.8. En de A67 Eindhoven, België 14.5.
37: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
34: Tijdens de hittegolf vorige week zijn veel mensen naar de huisarts geweest. 2 keer zoveel als normaal. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden last. Bij het stikstofdebat in de Tweede Kamer is een vrouw van de tribune gestuurd omdat ze begon te schreeuwen. Er zijn veel boeren naar het debat gekomen. De brand in een grote flat in het Belgische Antwerpen is geblust. Die zou ontstaan zijn door een technisch probleem op de begane grond. Er zijn 5 doden. En aan de Tour de France doen dit jaar 17 Nederlanders mee. En dat zijn er in ruim 10 jaar niet zoveel geweest. Vorig jaar deden er 13 Nederlanders mee. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 3 over half 6.

0: even tanken en net het nieuws gemist? Geen probleem. Bij Sky Radio houden we je op de hoogte. Iedere werkdag hoor je tussen 7 en 9 elk kwartier het nieuws in 1 minuut. Zo hoef je niks te missen en begin je dag helemaal up-to-date. Sky Radio, non-stop greatest hits.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: tegen. Lidl!
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. De rechter heeft het voorarrest verlengd van het meisje van 15... dat haar ouders hebben vermoord in het Groningse Meerstad. Ze zit nog zeker 3 maanden vast. De ouders werden zo'n 2 weken geleden doodgevonden in hun huis. Het meisje werd bijna meteen opgepakt. Als het aan premier Jette ligt, hangt overal voortaan op 1 juli de vlag uit voor Kitty Kotti. Het is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht.
2: Op het ministerie van Algemene Zaken hebben we vanochtend de vlag gehezen. En ik nodig alle overheidsinstanties uit om vanaf nu op 1 juli elk jaar hetzelfde te doen.
1: Want met de vlag erbij wordt het een echte viering, zei Jette. Tijdens de hittegolf vorige week zijn 2 keer zoveel mensen naar de huisarts geweest als normaal. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten door de extreme hitte. Ze waren bijvoorbeeld uitgedroogd, uitgeput en duizelig of hadden hoofdpijn. En aan de Tour de France doen dit jaar veel meer Nederlandse wielrenners mee dan de afgelopen jaren. Het zijn er 17. De Tour begint zaterdag in Spanje met een ploegentijdrit door Barcelona. Dat is Sky Radio weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen eerst zon, later wat regen en daarna opnieuw wat zon. Wel een stevige wind en 20 tot 24 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 6.
3: Sky Radio Verkeer. ANWB.
4: Het aantal files neemt voorzichtig af. Er staat nog 570 kilometer file op de A4 richting Rotterdam. Heb je een 30 minuten vertraging tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid. A7 van Heerenveen naar Groningen, 35 minuten vertraging. Door een 2-tal ongelukken rijdt het langzaam tussen Tijnje en knooppunt Dracht over 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 3 kwartier vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 25 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En daardoor loopt het weer vast op de A59 Den Bosch richting Os voor het knooppunt Paalgraven 35 minuten extra reistijd.
3: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister. En er wordt nog druk geflitst op de A1 richting Hengelo 177.2. De A8 naar Amsterdam bij 2.1. De A9 naar Haarlem 56.6. De A12 naar Ede bij 83.2. En naar Utrecht 74.9. De A13 Rotterdam-Rijswijk 16.5. De A16 naar Breda 37.0. De A17 naar Moerdijk 6.9. De A28 naar Zwolle 50.9. De A30 naar Ede 16.3. De A35 naar Hengelo 69.3. De A50 richting Apeldoorn 212.8. En de A67 Eindhoven-België 14.5.
3: Geniet van je zomer!

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Hey jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Fijne verjaardag.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Goedemorgen.
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Oh, wat een goal!
3: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
1: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat.
15: Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Goedenavond, 6:45. Ik ben Marcel Barendse en het Sky Radio Weer krijg je van Laura Ozinga. Goedenavond, Laura.
21: Goedenavond.
20: Vanavond ook nog lekker rustig zomerweer.
21: Ja hoor, het klaart op steeds meer plaatsen ook meer en meer op. En het blijft ook droog. En ook vannacht is het droog. En de minima die liggen tussen de 12 en de 17 graden. En morgen dan start de dag dus nog met wat ruimte voor de zon. Maar in de loop van de ochtend gaat dan de bewolking vanuit het noordwesten toenemen. Ja. En dan gaat er later ook een regengebied overtrekken waar we eigenlijk in het hele land mee te maken gaan krijgen. Het kan ook echt een beetje grijs en druilerig worden. Maar gedurende de dag trekt dat regengebied weg richting het oosten en gaat het vanuit het westen ook weer opklaren. En de maxima liggen tussen de 20 en de 24 graden.
20: Oké, en de dagen daarna ook nog wat regen?
21: Nou, weinig moet ik zeggen. Het blijft echt overwegend droog. We houden echt te maken met dat Hollandse zomerweer. Dit weekend ligt de temperatuur tussen de 20 en de 26 graden. Er is flink wat ruimte voor de zon. Ja. Er kunnen ook wel wat stapelwolken voorkomen. En nou ja, grotendeels droog dus, maar met name het noorden en dan vooral het noordoosten blijft wel gevoelig voor wat buien. Ook later volgende week is dat zo. De wind die is matig van kracht en er zijn wel signalen dat later volgende week de temperaturen ook weer verder gaan oplopen.
20: We gaan het zien. Dankjewel, Laura. Dan naar de ANWB voor het Sky Radio verkeer met Dennis Mooi.
22: Heel langzaam nemen de files af in lengte. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen heb je nog 20 minuten vertraging door een ongeluk tussen Tijnje en Drachten. De A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Knoppen Lunetten 25 minuten vertraging. Het komt door bergingswerk, je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En daardoor heb je ook een half uur vertraging op de A59 Den Bosch richting Os voor het knooppunt Paalgraven.
23: Sky Radio Flits Update.
20: Flitsmeister. Er wordt teruggeflitst op de A2 richting Weert 223-2, de A9 naar Haarlem 56-6, de A12 naar Ede bij 83-2 en naar Utrecht 74-9, de A13 naar Rijswijk 16.6, de A15 naar Deil 127-0, de A16 naar Breda 37-0, de A17 naar Moerdijk 6.9, dan de A28 naar Zwolle 59-9, de A30 naar Ede 16.3, de A35 naar Hengelo 69-3, de A50 naar Arnhem 168-4 en aan richting Apeldoorn 212.8. En de laatste is de A67 naar België bij 14.5.
23: Het ANP-nieuws in 1 minuut.
20: De rechter heeft het voorarrest verlengd van het meisje van 15 dat haar ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad. Ze zit nog zeker 3 maanden vast. Voor de moord op een Italiaanse bodybuilder in het Duitse Keulen is een Nederlander opgepakt. Die zou de moord in opdracht hebben gepleegd na een ruzie over geld. In Duitsland wordt een man uit Oekraïne aangeklaagd voor sabotage van de Nord Stream-pijpleiding die gebruikt werd voor Russisch gas, die 4 jaar geleden werd opgeblazen. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk bedankt bondscoach Ronald Koeman voor alles. Na de uitschakeling op het WK door Marokko heeft Koeman besloten om te stoppen. Achter alle discussies staat een goed mens dat alleen maar respect verdient, zegt Virgil over Koeman. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 6:55.

0: je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom.

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller-Müller Museum.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer tot 85% korting.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
12: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl voor al jouw WK-deals.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
16: Keukeloods.nl.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Vakantieveilingen.
19: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
20: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
21: Waar ben jij?
22: Ik zit nog in de trein.
23: Het volgende station is station Antwerpen.
22: Ik denk dat het wat later wordt.
21: Je zat zeker weer je serie te kijken.
22: Nee.
21: Ja?
22: Ja, oké, sorry.
24: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
25: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
24: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
26: Oh-oh.
27: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
28: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Met non-stop greatest hits.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een Nederlander opgepakt voor een moord in Duitsland. Het slachtoffer was een Italiaanse bodybuilder die 2 jaar geleden in Keulen werd doodgeschoten toen hij naar zijn auto liep. Hij zou banden hebben met een motorbende en er was mogelijk ruzie over geld. Duitsland wil dat ons land de verdachte uitlevert. De Belgische koning Filip en premier De Wever zijn zelf gaan kijken op de plek van de dodelijke brand in Antwerpen. De brand in het appartementengebouw kostte 5 mensen het leven. De koning en premier lieten zich bijpraten door de brandweer. De brand zou zijn ontstaan op de begane grond door een technisch probleem. 4 jaar geleden werd de Nord Stream pijpleiding opgeblazen tussen Rusland en Duitsland en daar is nu iemand voor aangeklaagd. Het is een man uit Oekraïne, melden Duitse media. Hij staat in het najaar voor de rechter. Duitsland gebruikte de leiding om Russisch gas te importeren. En bondscoach Ronald Koeman maakte gisteravond bekend dat hij opstapt bij het Nederlands elftal. En aanvoerder Virgil van Dijk staat daarbij stil. Bedankt voor alles, trainer. Je hebt veel voor mij betekend, schrijft Virgil op Instagram. Koeman maakte zijn vertrek bekend na de verloren wedstrijd op het WK tegen Marokko. Het weer dan van Weer Online. Vanavond zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart dit weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam loopt het opnieuw vast. Tussen Hoogmade en Ypenburg heb je 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerijst ook dicht. De A16 naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
3: Flitsmeister met een camera op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 223,2. En op de A16 Rotterdam-Breda bij 52,2.
0: Geniet van je zomer met

0: Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen, live your dreams.
7: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: The stories are true.
13: The story has just begun.
14: Disney's Vaiana, kom tot leven.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
16: Are you ready to be the hero?
14: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow!
18: Kost je maar 3 minuten.
19: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Op de A4 richting Rotterdam heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoortpolder. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. En de A12 richting Duitsland voor de Duitse grens doe je er nog 10 minuten langer over. Sky.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Nu bij DA, alle Lucovitaal 1+1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
3: De vriendelijke specialist.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+. Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Fijne verjaardag.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
18: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
19: Met non-stop greatest hits.
20: Het ANP-nieuws van 8 uur.
21: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een Nederlander opgepakt voor een moord in Duitsland. Het slachtoffer was een Italiaanse bodybuilder die 2 jaar geleden in Keulen werd doodgeschoten toen hij naar zijn auto liep. Hij zou banden hebben met een motorbende en er was mogelijk ruzie over geld. Duitsland wil dat ons land de verdachte uitlevert. De Belgische koning Filip en premier De Wever zijn zelf gaan kijken op de plek van de dodelijke brand in Antwerpen. De brand in het appartementengebouw kostte 5 mensen het leven. De koning en premier lieten zich bijpraten door de brandweer. De brand zou zijn ontstaan op de begane grond door een technisch probleem. 4 jaar geleden werd de Nord Stream pijpleiding opgeblazen tussen Rusland en Duitsland en daar is nu iemand voor aangeklaagd. Het is een man uit Oekraïne, melden Duitse media. Hij staat in het najaar voor de rechter. Duitsland gebruikte de leiding om Russisch gas te importeren. En bondscoach Ronald Koeman maakte gisteravond bekend dat hij opstapt bij het Nederlands elftal. En aanvoerder Virgil van Dijk staat daarbij stil. Bedankt voor alles, trainer. Je hebt veel voor mij betekend, schrijft Virgil op Instagram. Koeman maakte zijn vertrek bekend na de verloren wedstrijd op het WK tegen Marokko. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart dit weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
0: Sky Radio Flits Update.
9: Flitsmeister.
22: Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontroles.
9: Sky!
0: Geniet van je zomer!

zomer van 2026. Vieren met Sky en de Summer Top 101. De allerzonnigste hitlijst die jij als Sky Radio luisteraar zelf samenstelt. Dus welke hits hebben voor jou nou

0: 101. Vrijdag 10 juli op Sky Radio, your summer station.
1: Alle actievoorwaarden op skyradio.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Schat?
8: Hm?
7: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
8: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
7: Mafkees.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
2: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perzikken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
15: Ben jij al klaar voor de allerleukste zomer? Speel mee met de Sky Zomerkalender en maak in juli elke dag...

0: SkyRadio.nl, de Instagram van Sky of de gratis Sky Radio app. De Sky Zomerkalender, natuurlijk van Sky, your summer station.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Met non-stop greatest hits.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Tijdens de coronatijd hadden mondkapjes weinig effect. Daarom blijft oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, erbij dat hij zich daartegen terecht had verzet. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat uit Noors onderzoek bleek dat 100.000 mondkapjes maar één besmetting konden voorkomen. In Venezuela komt een periode van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president van Venezuela aangekondigd. De rouwperiode begint vannacht en duurt 7 dagen. Het officiële dodental van het natuurgeweld staat nu op zeker 1900. In New York zijn 2 mensen helemaal bovenop het Empire State Building geklommen. Ze rolden er een spandoek uit met een vredesboodschap, maar hadden nog een verrassing in petto. Op het antenneplatform op 440 meter hoogte ging een van hen op de knieën voor een huwelijksaanzoek. Eenmaal weer beneden werden ze opgepakt. En Engeland staat in de 8e finales van het WK voetbal. Al was het tegen Congo wel met hangen en wurgen. Congo opende namelijk na 7 minuten al de score. En het duurde tot ver in de tweede helft voordat Engeland de achterstand met 2 doelpunten omboog. Ze werden allebei gemaakt door Harry Kane. Het weer dan van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt dan 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging.
2: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
6: Flitsmeister meldt de camera op de A13 naar Den Haag bij 16,6. En de A15 naar Nijmegen bij 127,0.
2: Sky! Geniet van je zomer met

0: je op vrijdagmiddag af bij Sky met Feel Good Friday. Kom in de stemming met de beste Feel Good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
2: Slag, dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: We gaan een tandje goedkoper. Bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
6: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
12: Mooi van Ethos.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot

0: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je voor Everdingen 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen de Bilt en knooppunt Lunetten doe je er 10 minuten langer over. Sky.

Sky Radio, het nummer 1 non-stop muziekstation.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed.

0: voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

0: Doos.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek. Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop, weet wat te doen.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom.
0: water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Non-stop greatest hits.
16: Het ANP-nieuws van 10 uur.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is. Zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Maar wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 2300. Maar nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Voor de slachtoffers komt een periode van nationale rouw. Die begint vannacht en duurt een week. In het noorden van Venezuela zijn zeker 50.000 gebouwen verwoest. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. En Sony maakte vandaag bekend dat je nieuwe games voor de PlayStation over 2 jaar alleen nog maar kunt downloaden. Het is dus afgelopen met de CD en daar zijn de fans erg teleurgesteld over. Ze kunnen een spel namelijk niet meer doorverkopen als ze ermee eenmaal zat zijn. Dat leverde altijd nog een paar tientjes op. Het weer dan van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
15: Sky Radio Verkeer.
16: ANWB.
18: Op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je 10 minuten vertraging tussen de Bilt en knooppunt Lunette. Dat komt door werkzaamheden.
15: Sky Radio Flits Update.
16: Flitsmeister.
18: Flitsmeister meldt de camera op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij 112,5. A15 naar Nijmegen bij 127,0. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
15: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1. Non-stop.

zomer van 2026. Vieren met Sky en de Summer Top 101. De allerzonnigste hitlijst die jij als Sky Radio luisteraar zelf samenstelt. Dus welke hits hebben voor jou nou de maximale zomerhitfactor? Geef ze nu door via

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: Tour.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: Lidl.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
9: I am Vaiana of Motunui.
10: Deze zomer.
11: Here we go.
10: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: The ocean chose you.
10: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Fijne verjaardag.
20: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Even bollen. Iedereen moet het weten.
24: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
0: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
1: Hak je dag!
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Non-stop greatest hits.
19: Het ANP-nieuws van 11 uur.
25: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had twee zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
11: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1, non-stop, relax.

0: Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
11: Daar zit Sophie.
12: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
12: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
19: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
20: Oh, nu al zin in zaterdag.
19: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Voel mij zo free.
23: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
24: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
23: Wow, dit is echt nice.
24: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op Rabo.

0: getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindelijk.

0: Zo'n zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Otrium zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer tot 85% korting.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Non-stop greatest hits.
2: Het ANP nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Iran en de Verenigde Staten zetten hun gesprekken over het beëindigen van de oorlog voort. Dat hebben beide landen afgesproken na indirect overleg in Qatar. Volgens de bemiddelaars is er vooruitgang geboekt, onder meer over het Iraanse kernprogramma. De volgende gesprekken zijn na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. In de Tweede Kamer is JA21 bereid de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet precies welke. JA21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. Een stel heeft in New York voor flink wat opschudding gezorgd door illegaal de top van de Empire State Building te beklimmen. Op grote hoogte rolde ze een spandoek uit met een vredesboodschap. Daarna volgde nog een stunt. Een van de twee ging op één knie voor een huwelijksaanzoek. Na afloop werden ze allebei opgepakt. En Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1, non-stop.

Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.

0: BNR-nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. België heeft zich na een spannende pot geplaatst voor de achtste finales van het WK. De Belgen wonnen met 3-2 van Senegal dankzij een penalty in de 120ste minuut. België stond met 0-2 achter, maar maakte dat in de tweede helft goed, waardoor een verlenging nodig was. Daarin trok België op het allerlaatste moment alsnog de overwinning over de streep. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken in een hotel na een Russische droneaanval. Daarbij vatte het dak van een gebouw vlam. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. De aanval is volgens de burgemeester nog bezig. Inwoners moeten in schuilkelders blijven. FIFA-baas Infantino heeft gereageerd op de dood van 4 Mexicaanse voetbalfans. Zij kwamen om tijdens de viering na de 2-0 overwinning van Mexico op Ecuador op het WK. Infantino noemt het nieuws diep triest en wenst de nabestaanden veel sterkte. Na de wedstrijd gingen zo'n 1 miljoen mensen de straat op om de overwinning te vieren. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen daardoor minder hard dan eerder gedacht. Door het aanhoudende woningtekort en de hogere inkomens blijven de prijzen wel verder oplopen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Geniet van je zomer met non-stop crazy.

0: lopen, heeft hij een slecht humeur. Een praatje
1: maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Sky Radio. De hele zomer. Your summer station. Met non-stop greatest hits.
3: Het ANP-nieuws van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de viering van Katie Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen.